duivel, dat die duivel uitdrieven deed. Jezus wist wat ze dachten en zei toe aan, jeder rek dat en zich zelfs niet einig is, jij te grond. En jeder staat oder huis dat en zich zelfs niet einig is, kan niet bestonen. En wanneer een zoot van den anderen uitdrift, arbeidt hij jegen zich zelfs. Wo zal dan zijn rek bestonen? En wanneer ik der Belzebub duivel uitdrief, dat wem drieven jene zeens die uit. Daarom worden ze jene rechter zennen. Aber wanneer dat der God zijn geist is dat ik duivel uitdrief, dan is God zijn rek al even jene komen. Oder wo kan irgendwer een sterke man zijn huis en hen bereiken, en aan zijn zaken wegnemen, wanneer hij den sterke niet eerst bingen deed. Eerst maar dan kan hij zijn huis uitplinden. Wer nicht met mij hält, is jegen mij, en wer nicht met mij sammelt, die verstreit. Daarom zei ik u, den Menschen worden alle Sünden en Lasterungen verjeft worden. Aber die Lasterung gegen den Heiligen Geist wordt nicht verjeft worden. Wer gegen den Menschen sehen redt, wordt Verjevung kriegen. Aber irgendwer, der gegen den Heiligen Geist redt, wordt nicht Verjevung kriegen. Nicht in deze Tijd, ook nicht in die, die nu herkommt. Gute Frucht zu haben, moet een guter Baum sein. Dan wann een Baum nicht gut is, wordt die Frucht ook nicht gut sein. Je Schlangenbrutzel, wo kei je gute reden, weil je schlacht sind? Dan wovon dat hort falles, davon redt dat Mühl. Een guter Mensch bringt uit zijn gute Koma gute terüht, en een schlechter Mensch bringt uit zijn schlechte Koma schlechte terüht. Ik zei je dit, je rechtsdag wordt de Mensch Rekenschaft geben, weil jeder annetzeliert wordt dat hij gered haft. Dan der jene ene wird, wo je gerecht vordicht, en der jene ene wird, wo je verdaumt. Dan zeiden de Pharisäer en Schriftgeleerde te arm, Meister, wie würden jeren en Tieken van die seinen? Aber hij zei te aan, an beiset eierbrekerischet geschlacht, Sieg nu een Tieken, aber an wordt 16 Tieken gejeef worden, als dat van Propheten Jona. Zo als Jona 3 dagen en 3 nacht en fest in boek weer, zo wordt de Menschen zijn 3 dagen en 3 nacht midden in de eerd zennen. De Menschen van Nineveh worden je rechts opstonen en dit geschlacht verdaumen, dan die bekeerde zich als Jona predigt. En kijkte mal, hier is een gerater als Jona weer. De kennen jenu dem Sieden wordt je recht opstonen en dit geschlacht verdaumen. Dan zij keem van een andere kant welt Salomo zijn wijsheid te hören. En kijkt, hier is een gerater aus Salomo. Wanneer die andere een geist uit een mens eruit voort, jijt die derg drieje wildnisse en ziek nur ruw en fängt die ober neig. Dan zegt hij zich, ik word terug naar mijn huis wonen van wo ik keem. En wanneer hij terugkomt, fängt hij dat huis ladig, rein en opgeriemd. Dan jijt hij en holt zich 7 andere geesten die ooien zijn als hij zelfs, en traken aan en wonen door, en dat is met zo'n mens te laat slemmer als het verheer weer. En zo wordt het dit beze geschlacht ook wonen. Als Jezus nog te al die mensen reed, stonden zijn mutter en zijn breider buiten en wollen am zijnen. Dan zeid am weer, diene mutter en diene breider stonen buiten, die willen met die reden. Hij zei, wer is mijn mutter? En wer zendt mijn breider? Hij wijst naar zijn jongen en zei, hier zendt mijn mutter en mijn breider. Wer dat deed wat mijn vader im Himmel verlangt te doen, is mijn broeder, mijn zuster en mijn mutter. Denzelfde dag ging Jezus uit het huis eruit, ging al meer en zat zich dol. En om sammelde zich zoveel mensen dat hij in een boot steeg en zich door dol zat, en die mensen stonden om Eva. En hij vertaalt aan mountje der Gelijknisse. Hij zei, door wie een man die ging zeien. En als hij zei, val walket op een stich, en de vegel kamen en frauten het op. Wout van de zoot val op steiner in bodem, wo nicht veel eerd weer, en dat ging voort op, wie lo nicht diepe eerd weer. Aber als de zon op ging verbrennt dat, en wie lo nicht warten houdt, verdreed dat. Wout zoot volmaken distelen, en die distelen wassen op en stekten dat. Dan val ook zoot op een gouden land en bracht vrucht.
Valget bracht 100 mål,

Vad är gerade, dat galt oder de tempel, de dat galt heilig mörkt. En je sa ihn ook, van einer beim altar schweren deit, dat es nurst. Aber wer bi dat opfer op dem altar schwert, de es gebungen. Je blinge menschen, vad es gerade, dat opfer oder de altar, de dat opfer heilig mörkt. Dort ist so, wer beim Altar schwirrt, schwirrt beim Altar mit alles, was da oben ist. Und wer beim Tempel schwirrt, schwirrt beim Tempel an dem, der da benne wohnt. Und wer beim Himmel schwirrt, schwirrt bei Gott sein Thron und bei dem, der da oben seht. Weh, ju schreft, ihr Lieder und Pharisäer, je Heichler, je geben den Tienden vom Peperkrüt, Anis und Dell am Gordon, aber seine nicht, dort das Wichtige ist, ihr reicht, erbormend und trü zu sein. Das, was ihr haben, hauten daunen sollt, ohne dat andere zu unja loten. Blinge Leider, megen sie je rüt, aber kmele schluck je ab. Wei, ju schraft je Lieder in Pharisäer, je Heichler, dann je mögen je nu Kuffels und Schieven vom Büten kragt rein, wo wat je do bennen haben, hab je en jene je taub gerauft. Je blinge Pharisäer, mögt jene Kuffels und Schieven von Bannern rein, dann wurden die von Büten auch rein sein. Weh, jü, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heichler, jü sind so aus angewitte Gräber, von Büten Strom, aber von Bannern voll fühlende Körper und Dodenknörkes. Jerozo ladet jü, von Büten auch aus gerechte Mana, aber von Bannern sei jü, gesatzlose Heichler. Weh, jü, Schriftgelehrte und Pharisäer, jü Heichler, Je bühen feine Gräber vor die Propheten und putzen die Gerechte ihre Graufsteine und sagen, wann wir an unsere Vorders ihre Tiet gelebt haben, wie würden nicht mitgeholpen haben, die Propheten ihr Blut zu verjäten. Damit sage ich, dass je die ihre Sehens sind, die Propheten umgebracht haben. Dann merkt je Vorders ihre Mut nu voll. Je Schlangen, je giftiges Schlangenbrutzel, Wo reken je jun oordeel voor de haal verdammt te zijn en uit hem weer te komen? Ik zei je ook wel je profeten, wijze mannen en leraar schakken. Eentje van die wil je doodmerken, een andere kritischen, eentje wil je in de scholen prielen en hing er aan zijn van ene stout naar de andere. Zodat op je al dat je rechte bloed komen wordt dat op deze eed vergoten is. Van den onschuldigen Abel zijn bloed aan, Wat Zacharia zijn bloed, den die tussen den tempel en den altar doodmurken. Ik zei je waarhoofdig, al dit wordt over dit geslacht komen. O Jeruzalem, Jeruzalem, die du de profeten doodmurkst, en die steenigst, die die geschekt werden. Woverken heb ik die proefd, zo te zamelen als een klok zich de kikkel onder de vlechten zamelt, aber du leidst dat immer nicht. Daarom wordt je jun huis, Toen de wildnis worden. Ik zei je dit. Je worden mij niet meer zijn. Wat je zei je worden. Je zegend is die. Die hem haren zijn nomen komt. Jezus verleed den tempel en ging weg. Als ze in de jinger kamen. En nam op de prachtvolle tempelgebieden opmerkzaam mogen. Hij aber zei toe aan. Je zijn in dit alle niet zo. Ik zei je de woord. Hier wordt niet één steen op hem anderen geloten worden. Die niet wordt omgesmeten worden. Als hij op een eilboog zat, kwamen de jongen alleen naar arm en zeiden, zei ons wanneer dit passeren wordt. En aan wat voor een teken we zijn niet kennen, dat u komst en dat deze tijd afsluiten wordt. En Jezus zei te aan, zij zullen zich heiden dat ze zich niet worden verleiden laten. Dan er worden vele in mijn nomen komen en zeiden, ik zie Christus. En die worden vele vervieren. En je worden van krieg en kriegsgeschrecht hieren. Aber de wij ziet niet toe opgerecht. Dan dit moet alle passeren. Aber dat eng is nog niet door. Dan een volk wordt je in dat andere opstonden. En een kenig rik je in dat andere. En er worden op verschillende steden pestilenz, hongersnood en eerdbeben zijn. Dit is alle nog maar de aanvang van die lieden. En dan worden ze je en elend steden en je doodmerken. En wil je je te mijn nomen bekennen, worden je vele velken hausen. En dan worden vele auffallen, en zich onder een ander verroden, en zich onder een ander hausen. En er worden veel falsche

Ek wel, maar zo als du wast. Als je drie keem slepende jinger, dan zijn hij te peiten, Simon, schlaapst du, kost du nicht eine Stunde werken, werk en beet, dat je nicht aan verzekeringen faulen. De geest is wellig, aber dat Fleisch is schwaak. Hij ging nog eenmaal beden en zei dezelfde weer. En als hij trek kwam slepen de jinger waarder, dan ze konden de uren niet opholen en wisten niet wat ze te hem zeggen zullen. Dan kwam hij dat derde maal en zei te aan, wil je nu ruwen en slopen? Nu is het genoeg, de stond is hier, kijkt, de mensen zijn wat de zinder en hen gegeven worden. Stoot op, wil we gaan. De mij verrood is hier. En voert, während hij nog reed, kwam Judas, einer van de 12, en met armen schoof, met schwerter en knappels, die van de hoge priester en schriftgeleerde en ältesten geschickt werden. Zijn verroder houdt aan een teken gegeeft en gezegd, wem ik kussen woer, dat is die, neemt am Faust en houdt am onje opzicht. Judas ging voert naar Jezus en zei, meister, meister, en kust am. Dan nemen ze am Faust en stopten am Herrn. Dan neem einer van die door dich bijstonden, zijn schwert en heif den höheren Priester er in Knacht eind en houdt am een uur aufgehakt. Dan zei Jesus to aan, zeg je nu mij gekomen, als wij je met Schwerter en Knappels komen en Reiberfaust te nemen? Ik wie alle dag bij u am Tempel en leert u, en je nemen mij niet Faust, aber dat moet zo erom komen aus de Schrift zegt. Dan verleidde ze am Aula en vluren davon. Daar kwam een jonge man met Jezus met, die bloos een kortunet lurken om zich houdt. Als ze hem te holen kregen, leidt hij aan met dat lurken en hang en vlug nuchtig davon. Dan leidde ze Jezus weg naar de hoge priester, waar al de hoge priester en ältesten en schriftgeleerde taub werden. Aber Peter kwam wit hing heraan, gans bad op de hoge priester zijn hof. En hij zat zich met de deine taub om vier en warm zich. En de hoge priester en de ganse rood zochten nu je tekenissen jegen Jezus om hem dood te merken, aber vongen kent. Er waren vele met je tekenis, aber die reden niet de waarheid en stemden ook niet. En eentje kwamen met ihre onwaarheden op jegen arm en zeiden, wie hierden dat hij zeid, ik word deze tempel die met de hang gebouwd is, doolbreken aan een drie deur ohne hang en andere buren. Aber er je tekenis stemt ook nog niet. Dan stond de hoge priester midden on je aan op en vroeg Jezus, jefst du keine antwoord op dat wat deze jaren die te zeggen hebben? Jezus aber bleef stil en geef hem keine antwoord. De hoge priester vroeg nog eenmaal en zei te hem, best du de Christus, den je zeenden zien zijn? En Jezus zei, ik zie die. En die worden den Menschen sehen, wie den Allmachtigen zur rechten Hand zette seinen, und auch dort hei eine Himmelswolken komen wort. Dann toreit de hoge Priester sich dort kleid und seid, woran brug wie noch mehr je Tegnis? Je haben dort je Laster gehört. Wat denk je? Und sie verdammten am Aula zum Dood. Dann fangen einige an, am zu bespielen, und bungen am de Uhren tau und verklappten am de Füßen und seiden zu am, Prophet, sei wer die schlug. Dann schlugen die Knacks am de Hängen gesagt. Aus Peter Ungen am Tempelhof hier, kam eine von den höheren Priestern seiner Dienstmerkes. Und als sie sagt, dort Peter dort am warmen Stund, kickt sie am von dicht bi an und seht, du wirst auch mit den Jesus von Nazareth tau. Hij aber verlucht dort en zei, ik kan den nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan ging hij eruit, am Fährhafen hin, en doorop kreide hoon. Dan zag am dat dienstmerke nog eenmaal een funk aan, to die te zeien, die door rondom stonden, dit is ook einer van die. Hij aber verlucht dort waarder, en een beet loter zeiden die door omstonden waarder te peiten, du best waarhaftig ook einer van die. Dan du bist in Galilea, en reeds kraakt ze als die. Aber hij fong aan zich te verfleken en schweer daarop dat hij den man nicht kan, van den ze reden. En dan krijg de hond zum tweede maal. Dan valt Peter dat bij dat Jezus gezegd had,
är det hon två mål vad jag krävt har.

oder soll wie nun anderen lüren. Aus dem Mann Hand kämen, sehde sie, je haun de Depe haft an sie schäckt, die zu fragen, auf du de best, die da kommen soll, oder auf wie noch nun anderen lüren sollen. De tiet heil Jesus gerod viel von ihre Gebrechen und Plören und von böse Geister, und heilt viele Blinge, die Ohren, dass sie sehen können. Dann seht Jesus da an, Gott sagt je haunen, wat je sehnen und je hirt haben. De blinge sehnen, de lome gonen, de uitsaltje worden rein, de dove hieren, de dodes stonen ab, en de arme wordt het evangelium gepredigt. En selig is de, die zich nicht ewa mi oiert. Aus de van je haunen je schekt eerst waag wieren, funk hei aun to de menschen van je haunen te reden. Aus je in de wildnis en den jingen, wat reken je te zijnen? Een schelproer met dat de wind hanen herweid? Ob an wat ging die kicken? Wollt die in Maun en feine wirke Kleider seinen? Kickt mal, Menschen en diere Kleider, die da hoch herleben, sind am Königshof te fingen. Ob an wat ging die kicken? Ein Prophet? Jo, en ik sah ju, noch meer als een Prophet. Dit is die, von dem het geschreven steht, kickt. Ik wou die meinen Engel vorabschecken, die da den Weg vor dir reden mögt. Dan ik sah ju, dat je hande deeper en je ratere profeet is als ergens zest weer van een vroegmens geboren. En doch is de kleinste am Gottesrecht geraten als hij. En al die mensen, ze gaan de taakskalakte die Jezus hierden, jeven God draagt en ze houden zich met je hand zijn doopt deeper loten. Ober de fariseer en schriftgeleerde deden God zijn rood voor aan zelfs verachten en leiden zich niet van am deepen. Met wem kan ik die mensen van deur den dag verglikken? Woe liggen die haan? Die zijn zoals kingen die op een marktplaats zetten en eenen tom anderen schreeuwen. Wie speelden de fleet en je dansten niet. Wie zongen kleurgeleider en je hielden niet. Dan je handen deeper keem en oud niet brood en dronk niet wien, dan zeet je die houden dievel. De mensen zien als je komen en aat en drinkt en je zagen, kikt en vreter en wiensuber, de taakskalakter en zinder er vriend. Ober wijsheid wordt van al ere kinger geracht voordicht. Dan loopt einer van de fariseeën am en met am toep te eten. En hij ging bij den fariseeën am huizen en zat zich om dersch. En die staat wie een vrouw die in zinden leeft. Als die dat en wordt dat Jezus bij den fariseeën am huis om dersch zat, bracht ze een glas vol dieren zalf eil. Ze ging hingen, am stonen en hiel en funk aan am met ere tronen de feit te wauschen en dreide met ere hoor. Ze kost am de feit en goot am de eil door Eva. Als de fariseer, die am engelot hou dit zag, zeed hij to zichzelf, want des man een profeet wie, wordt hij weten, wer en wat dit van de zin je früh is, die am ongeschiert haft. En Jezus zei to am, Simon, ik heb die woord te zeggen. En hij zei to am, meester, zei. Einer had twee mannen geld geleid. Einer wie am een som van 500 schuldig en de andere 50. Ze kunnen am dat beide niet betalen en hij strekt aan de schuld. Zei mir mal, wonen van die beide wordt am dat meeste rekenen. Simon zei to am, ik neem aan, den hij dat meeste geschonken houdt. Du hast recht, zei Jezus. Dan draait Jezus zich naar de vrouw en zei to Simon, zitst du deze vrouw? Ik kom bij die am huizen in, en du geeft mij niet water de feit te waschen. Zij aber heeft mij de feit met ihre tronen gewaschen en met ihre hoor op m'n kop gedreigd. Du hast mij geen kus gegeven, aber deze vrouw heeft van dan als ik in hen kom, nicht nur je geeft mijn feit te kussen. Du hast mij nicht eil op m'n kop gegoten, aber deze vrouw heeft mij scheinrekkende eil ihre feit gegoten. Daarom zei ik die, er zijn veel zinden vergeeft. Daarom is ihre leef zo groot. Dan wem er weinig vergeeft is, dem zijn leef is ook zo veel weinig. En Jezus zei to er, die zijn diene zinden vergeeft. Die met am toop om dash zouten vongen dan aan, te zichzelf te zeggen, wer is dit, deze goor zinden vergevendheid? Dan zei Jezus to die vrouw, du best derg dienen geloven je raad.

En ek sê om jy net hou en vrou, dat ek nie door weer, dat jy kan jy leven leren, aber nu wel we gaan gaan. Dan sê Thomas, den sê ook tweeling naanden, to den anderen jenja, wel wie ook gaan dat wie met arm sterven. Als Jezus haan keem, houd Lazarus al vier deur am graf gelegen. Batanien weer zo 2 mil van Jeruzalem. Door weeren veel Juden no Martha en Maria gekomen, en wegen eren broeder te treisten. Ze bood als Martha hier dat Jezus keem, jenk ze arm en jegen. Maria wo bleef toesatten. Dan zeid Martha to Jezus haar, wan du weerst hier je waast, wie mijn broeder niet gestorven. Aber ek weet ook nog, om wat emma du God bede worst, wordt God die geven. Jezus zei te er, dien broeder zal opstonen. Martha zei te hem, ik weet God dat hij om jüngsten dag opstonen wordt, want de dood is opstonen. Jezus zei te er, ik zie die de dood is opwerkt, en dat leven jeft. Wer aan mij leeft, wordt leven, want hij gestorft. En wer daar leeft, en aan mij leeft, wordt niemals sterven. Leefst u dat? Zij zei te hem, jo haar, ik leef dat u de Christus, de Gottes zijn best, die in deze wereld en dan gekomen is. En als ze dit alle gezegd houdt, jinkt ze en roept heimlich er is Esther Marie. De meester is hier en laat die roepen. Ze boelde ze dat hier, stond ze op en keem nu aan. Jezus weer nog niet bij een stad gekomen, maar weer nog door waar Martha aan bejegend houdt. Als de Juden die bij Maria in hem huis waren, er te treisten, zagen dat ze bozig opstond en eruit ging, gingen ze er hingen raun en zeiden, ze jijt nu graf om door te hielen. Als Maria bij door kwam waar Jezus weer en hem zag, valt ze hem voor een feit en zei haar, want du wirst hier gewaast, wie mijn broeder niet gestorven. Als Jezus er hielen zag, en dat de Juden die met er waren ook hielden, ging hem dat te horten. En hem valt het schwoor. En hij zei, waar heb je hem hand gelegd? Zij zeiden te hem haar, kom kijk. En Jezus hield. Dan zeiden de Juden, kijk wo goed hij dem via. Dan zeiden eenje van aan, kon die den blingende uren opmerkt dat niet geschaffen hebben dat dit man niet gestorven via? En Jezus nog eenmaal diep opgericht, keem nu om graf, dat we een heil die zij een steen voor de opening gelegd houden. Jezus zei, neemt den steen weg. Martha, den doden zijn zuster, zei te hem haar, die stinkt al. Dan die is al vier deur dood. Jezus zei te er, zeet ik die nicht, dat wann du leven wurst, dan zust du Gott zijn heerlijkheid zijn. Dan nemen zij den steen weg. Dan kijkt Jezus en hecht en zeet vader, ik dank die dat du mij geheerd hast. En ik weet dat du mij immer heerst. Aber ik zei dit om dat volk in het halve dat om mij steht, dat ze leven kennen, dat du mij geschenkt hast. Als Jezus dit gezegd had, roept hij met luider stem, Lazarus, kom eruit. En de gestorvene man kwam eruit, hangen feit met grafkleider bewekkeld, en een schnappeldoek heeft het gezegd gebongen. Jezus zei to aan, leest aan alles af en laat aan gonen. En veel van de Juden die gekomen waren, Marien te bezieken, als ze zagen wat Jezus deed, leefden ze aan hem. Op een gingen en vertaalden de Farizeeën wat Jezus gedaan had. Dan zamelden de hoge priester en Farizeeën eren rood en zeiden, wat zal we doen? En dit man deed veel wondertekens. Want we dem hier met toch loten, wordt alle man aan hem geleven, en dan worden de Römer komen en ons land en lied waarnemen. En Caiaphas, einer van aan, die dat jouw hoge priester weer, zei te aan, je weet het überhaupt nicht. En denken ook niet eraan dat het voor ons wordt beter zijn dat een man van dat volk sterf, als van dat ganze volk wordt te grond gaan. Dit zegt hij niet uit zichzelf. Aber wil hij dat jouw hoge priester weer, prophezeit hij daarmee dat Jezus van dat volk sterven wordt. En niet bloos van dat volk, maar ook dat hij de Gotteskinger die over de ganze wereld verstrijd weer een toepringen wordt een te zenden. Van den dag aan plonden ze hem dood te maken. Daarom ging Jezus niet meer vrij om openen maak de Juden, maar trak zich treeg naar een jegend dicht aan de wildnis, naar een stad Ephraim, genaamd, en bleef door met zijn

0: gänga. De jütsche Ostertid wie dich bi, en viele vom Laun gingen farm Osterfast, auch no Jerusalem sich dort reinigen. Dann sagte sie nur Jesus, und als sie am Tempelstunden früher sie sich einander, wat denk i? Wat he überhaupt nicht zum Fast kommen? Nu hauden beide, die höhere Priester und die Pharisäer dort Volk sagen loten, dort wann irgendwer wisst, wo Jesus wir, da sollen sie dort anmalen, dort sie am Faust nehmen können. Dann aus Saasdörfer Osten kämen Jesus nur Bethanien, wo Lazarus wir, die dort gestorben wir. Den Jesus vom Tod abgewürgt hat. Da mögen sie an einen Ofenkost, ein Martha bedient, aber Lazarus wie einer, der mit einem umdacht saut. Dann nehmt Marie und punt sehr dieret reinet Narden Eil, und geht Jesus die ihre Feit, und dreht an die Feit mit ihrer Hohe, und das ganze Haus regt nur die Eil. Aber einer von seinen Jünger, Judas Ischariot, der am Herr verroden hat, sagt zu ihm, warum wird diese Salveilch nicht verdartig Pfund verkauft und dort Geld für die Arme gegeben? Das sagt er nicht, darum dort am dort um die Arme zu tun wir. Er wird ein Dave, er drückt den Geldtausch und nimmt für sich selbst, was durch ihn angelegt wird. Dann sagt Jesus, lot er zufrieden, das hat sie zu meinem Begrafnistag gedonnen. Dann Arme wollen je immer bei ihr haben, mich aber wollen je nicht immer haben. Dann wissen ein großer Teil Juden, dass sie da wir. Dann kämen sie nicht bloß um Jesus ihnen zu helfen, aber auch um Lazarus zu sein, den sie vom Tod abgewürgt haben. Aber die hohen Priester wurden sich einig, dass sie Lazarus auch tot machen wollen. Dann um Lazarus ihnen zu helfen, gingen viele Juden hin und lebten an Jesus. Den nächsten Tag, als viel Volk, die zum Fast gekommen wären, hielten, dass Jesus nach Jerusalem kam, nehmen die Palmaster und gingen am Entjägen und schrien, Hosanna, gesehen das Dei, der im Haaren seinen Nomen kommt. Israel erkenne ich. Und Jesus funken Eseljohling und sah sich dorthin ab, so aus geschrieben steht, Fürcht dich nicht, du Tochter Zions. Kick, den König kommt ob ein Eseljohling nur dir reden. Dann aber versteht, verstunden seine Jünger das alle nicht. Aber als er ist verharrlicht, wie er dachte sie daran, dass das von ihm geschrieben stund, und dass sie das von ihm gedonnen hauden. Und das Volk dort bei ihm gewasst, wie er aus der Lazarus aus dem Grab raubt und vom Tod abwürgt, gab ihm er Gedächtnis. Und viele Menschen gingen ihm zu trafen, als er hörten, was er für ein Wunderteken gedonnen haut. Dann sagten die Pharisäer einer zum anderen, je seinen dort je nicht utrechten, dann kickt, die ganze Welt geht am hingeraun. Nu wären doch welche Griechen und ja die nun fast gingen, da anzubeten. Die kämen mit ne Bär nur Philippen von Bethsaida und Galiläa und sagten zu am Haar, wie würden Jesus jere seinen? Philipp ging und sagt Andres und dort, und dann gingen Andres und Philipp und sagten Jesus dort. Jesus sagt zu an, die Zeit ist nu hier, dort die Menschen sehen, soll verharrlicht worden. Ich sah ju ganz bestimmt, wann ein Weidkur nicht eine Erd fällt und storft, blifft dort allein. Wann dort aber storft, dann bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben lebhaft, wird dort verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt haust, wird dort holen zum ewigen Leben. Wer mir deine will, dem lot mit mir kommen, und wo ich sie, soll mir deine auch sein. Und wer mir deine wird, den wird mein Vater ehren. Nu ist meine Seele bedreckt, und was soll ich sagen? Vater, rat mir aus dieser Stunde? Aber das ist, wozu ich in dieser Stunde nenn gekommen sie. Vater, verharrlicht deinen Nomen. Dann seht ne Stamm vom Himmel, ich hab den all verharrlicht und wo den Vater verharrlichen. Dann sehen die Menschen, die da rumstunden und dort hierden, dort haft ihr Donat. Andere sehen, ein Engel haft zu am gered. Jesus seht, die Stämme, die je hierden, wir nicht am Minet halven, aber am Junet halven. Diese Welt wird nu gerecht, und der Herrscher über diese Welt wird erut gestarrt. Und wenn ich von dieser Erde wo abgehoben worden, wo ich alle Menschen nur mittragen. Das sagt Jesus am Antudieden, wird er für ein Tod gestorben worden. Die Menschen sagen zu ihm, wir haben nicht ihm gesagt, sie hört, dass die Christus für immer bleiben wird. Und wo kannst du sagen, die Menschen sehen, wird abgehoben worden? Wer ist das Menschen sehen? Dann seht Jesus zu an, dort liegt erst noch ein kleines Staud bei you. wandelt will je dat licht haben, dat je de diesternis nicht überfällt. Dann wer im diesten wandelt, weet nicht, wo hier han jeit. Je leeft an dat licht, solang als je dat licht haben, dat je licht kinje worden kennen. Als Jezus dit alle gezegd had, verleidt hij en leidt zich van aan niet zijnen. En wanneer Jezus ook al deze wonderteken ver aan je donen houdt, doorwegen leefde zij toch niet aan aan. Dat het zo eraan kwam als de profeet Jesaja gezegd had, haar weg leeft wat wie prediën, en wem is den haren zijn kracht openbaard worden. Daarom kunnen die niet leven, wil Jesaja ook zien. Hij heeft aan de uren verblend en de horten verhoord, dat ze met de uren niet zijn en met de horten niet verstonen, dat ze zich niet bekeren en ik aan dan heilen word. Dit zegt Jesaja, wil hij Jezus zijn heerlijkheid zag en van hem reed. En toch leefden ze gewoon vele van de feesten aan hem. Oba, om de Farizeeën er het halve bekende ze hem niet, dan ze verchten dat ze worden en baan gezaad worden. Dan ze willen leven van mensen geëerd worden, als dat God aan eren zal. Aber Jezus schreef tom volk, wer aan mij leeft, leeft niet aan mij, aber aan den die mij geschickt heeft. En wer mij zit, zit den die mij geschickt heeft. Ik zie in deze welt en je komen in licht te zenden, dat wer immer aan mij leeft, niet im diesteren blijft. En wer mijn woord heert en niet leeft, den wo ik niet rechten. Dan ik zie niet gekomen de welt te rechten, aber de zelig te mogen. Wer mij niet hebben wil en mijn woord niet aanneemt, haft dat wat am rechten deed. Dat woord dat ik gereed heb, wordt am om laatste dag rechten. Denn ik heb niet uit mijzelf gereed, dan de vader die mij geschickt haft mij bevolen wat ik doen en reden zal. En ik weet wat hij bevolen haft, brengt eeuwig leven. Daarom reed ik dat wat de vader mij bevolen haft te reden. Dat we rood veroosteren, dat Pasafast. Jezus wist dat zijn tijd gekomen weer deze welt te verloten en terug om voordat te gaan. Hij weer de zien je in deze welt immer goed geweest, maar nu wil hij aanwezen waar goed hij aan werkelijk weer. En bij ovenkast eten als de dievel, Simon zien en zien Judas Ischariot, dat al enthoort geeft houdt Jezus te verroden. En Jezus wist dat de vader aan alles in de hand geeft houdt, en dat hij van God gekomen weer en waar er nu God jink, stond hij van ovenkast op, leed zijn kleider te zien en bonk zich een handdoek aan. Dan gaat hij water en kwam en vonk aan de jinge de feit te wassen en dreed die met dat handdoek dat hij zich omgebongen houdt. Als hij bij Simon Peter en kwam, zei hij te hem, haar, wasst u mij de feit? Jezus zei te hem, wat ik nu doe, verstijst u nog niet. Die was dat op een heer verstonden. Peter zei te hem, du sollst mij niemals meer de feit wassen. Jezus zei te hem, wenn ik die niet was, bist du niet met mij in gemeenschap. Dan zei Simon Peter te hem, haar, niet bloos de feit, aber ook de hang in de kop. Jezus zei te hem, wer je wassen is, den brok zes nuscht als de feit je wassen worden, dan de erst ganz rein, en je zijn rein, buiten einer. Hij wist wer hem verroden wordt. Daarom zei hij, ze waren niet alle rein. Als hij een eerste feit gewaschen had, neemt hij zich water zijn kleider om en zat zich dol en zei nogmaals te aan. Weet je wat ik je gedonen heb? Je nannen mij haar en meester, en dat zei je recht, dan dat is wat ik zie. En wanneer ik je haar en meester je de feit gewaschen heb, dan zal je je ook een ander de feit waschen. Ik heb je een bijspel gegeven, dat je ook zo donen als ik je gedonen heb. Ik zei je gans op ernst, en knacht als niet raten als zijn haar, en die door je schekt als niet raten als die hem je schekt heeft. Wanneer je dit nu weten, dan zijn je zelig, wanneer je dat ook donen. Ik red niet van je alle, ik weet wem ik gewild heb, maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aard klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat, nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgendwem opneemt, den ik schekt, den neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zei, ik zei je de waarheid, einer van je wordt mij werkelijk verroden. Dan kikten de jinge zich on jen ander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jinge den Jezus goot weer, zou het nächste to Jezus. Den plinkt Simon Peter toe en zegt hij zal aan vreuren wem hij meint. Hij leent zich treg aan Jezus en aan en vroeg aan van wem hij reed. Jezus zei, dat is die, die ik dat en je dokte biedt geef. En hij dokt en biedt en geeft Simon zijn zin, Judas Iscariot dat. En als Judas dat biedt brood neem, voer de zoltoon en amen en. Dan zei Jezus te aan, wat je doen west, dat doe bood. Op het oom dash wist keiner, waarom Jezus dat te aan zei. Wil Judas, de Jeltauschau, dachten einde dat Jezus toe aan zeed, hij zal gonen en kepen wat ze hem vast brokten. Oder dat hij wat van de arme geven zal. Zobald als Judas dat brood genomen houdt, jink hij eruit, en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zeed Jezus, nu is de menschen zijn verhaarlicht, en God is derg arm verhaarlicht. Want God derg arm verhaarlicht worden is, dan wordt God am Dorfe ook zijn haarlijkheid schenken en wordt am voort verhaarlichen. Lieve kinder, ik zie allemaal een korte stootje bij u. Je worden om me zeken, en zoals ik to de Juden zei, zei ik ook to u, wo ik gaan go, kan je niet gaan komen. Ik geef u een niet je boot. Je zal u on een ander goot zenden. Jene leef to een ander zal zo groot zenden als mijn leef to u weer. Wanneer je aan je ander goot zendt, wordt allemaal zijn dat je mijn jinger zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, wo jijst u haan? Jezus zei te aan, wo ik haan go, kan je mij nu niet hieraan komen. Aber nog her, wo je ook haan komen. Peter zei te aan haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed, mijn leven voor die te loten. Jezus zei te aan, wurst u die leven aan mijn halven geven? Ik zei die de waarheid, en je de hoon krijgen wordt, wordt u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kanst. Laat u niet het hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woningen, want dat niet zo weer, word ik dat u te u gezegd hebben. Ik ga gaan u door de stad rijden te maken. En wanneer ik gaan door de stad voor u rijden te maken, waar ik terugkomen en u door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik gaan go. En je weet ook den waag door gaan. Thomas zei te aan haar, wie weet niet waar die haan juist en waar kan we den waag weten? Jezus zei te aan, ik zie de waag, de waarheid en dat leven. Keiner kent nun vader bieder durch mij. Want je mij gekant houden, wordt je mijn vader ook gekant hebben. Van nu aan kan je aan en hebben aan je zijnen. Philip zei te aan haar, wies ons den vader, daar zijn we tevreden. Jezus zei te aan, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mij niet, Philip. Wer mij gezeinen haft, haft ook den vader gezeinen. Wo kanst u dan nog zijn, wies ons den vader? Geliefst u niet dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? De weer die ik reed, reed ik niet van mijzelf, de vader over, die aan mij woont, dat de woorden. Geliefst mij dat van ik, zei dat ik am vader zie en dat de vader en mij is. En wanneer zest niet, dan gleef door hem halven, wil je de woorden zijn. Ik zei je de waarheid, wer aan mij leeft, wordt de woorden ook donen die ik doe, en wordt nog grater als deze donen, dan ik go naar mijn vader. En wat je aan mijn nomen beden worden, dat wo ik donen, dat de vader dich den zeen geëerd wordt. Wat je aan mijn nomen beden worden, wo ik donen. Wanneer je mij goed zendt, dan houdt mij je boten. En ik word in vader beden, en die wordt je een ander treister geven, die eeuwig bij je blijven wordt. Dat als de waarheidsgeist in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont in je, en wordt met je zenden. Ik wil je niet als wijzen kunnen loten, ik wil terug naar je komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber je worden ze zijnen. Wie ik leef, word je ook leven. Wanneer de dag komt, word je dat klaar zijn, dat ik en mijn vader zie, en dat je en mij zend, en ik en je. Wer mijn geboten haft en held, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn vader ook goed zijn. den wo ek ook goud zijn en mij aan openboren. Dan zei Judas, nicht Ischariot, haar, waarom was du die bloos ons openboren en nicht die welt? Jezus zei te aam, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn vader ook leef hebben, en bij dem wordt wie ons komen toesmerken. Wer mij nicht leef haft, wordt ook nicht mijn woord houden. En wat je mij zeien hieren, is nicht mijn woord, aber den vader zien te mij geschakt haft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber de Trister, de Heilige Geist, den de Vader in mijn nomen schenken wordt, die wordt u alles leren en aan alles denken helpen, wat ik te u gezegd heb. Den vreden lood ik u, mijn vreden geef ik u. Ik geef u niet zoals de welt geeft. Lood u niet het hoort beanruien en verg u niet. Je hebben mij zeggen hier dat ik weg go. Ook dat ik waar de trek naar u komen voor. Want je mij goed zendt, word je u door te vrijen dat ik nog voordat go. Dan de voordat is je later als ik. Ik heb je dat nu gezegd, eer je dat passeert, dat je dan je leven worden, wanneer dat passeert. Ik wil met u nu niet veel langer reden, dan des weltharscher komt. Even mij heeft hij geen kracht, over de welt moet weten dat ik den voordat leef heb, en dat ik daarom alles doe wat hij mij bevolen heeft.
1: Kom,
0: wel we wiedergonen. Ik zie de rechte wijnstok en mijn vader is de wijngaardner. En alle ranken aan mij die ik vrucht dragen, snit hij af. Maar alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij dat hij meer vrucht brengen kan. Je zendt al dat ik dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft aan mij en ik wil aan u blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer je niet aan wijnstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, wanneer je niet aan mij blijven. Ik zie de wijnstok en je zendt de ranken. Wie aan mij blijft, en ik en arm, die brengt veel vrucht, maar ohne mij kan je niet staunen. Wenn ik aan mij blijf, die wordt zoals een rank weggeschmeten en verdreigd, en dan gesammelt en een vuur geschmeten en verbrand. Wann je aan mij blijven en mijn woord aan je blijven, dan vrucht nog wat immer je wensen en je wordt dat gegeven worden. Mijn vader wordt daar geëerd, wann je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God zijn leven te mij weer, wie ook mijn leven te je, blijft aan mijn leven. Wann je mijn geboten houden, waar je aan mijn leven blijven, je rood zoals ik mijn vader zijn geboten geholen heb en aan zijn leven blijf. Ik heb je dit daarop gezegd dat mijn vrijheid en je blijven mocht en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je leven aan je ander zo is als mijn leven te je weer. Keiner heeft een geratere leven als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik u alles gezegd hebben wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewählt, maar ik heb u gewählt en aangesteld te gonen en vrucht te dragen, die daar blijven wordt. Dan wordt de vader u geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. Wat ik u beveel is dit. Ziet einer den anderen goud. Wanneer de welt je huizen deed, dan denkt eraan dat ze mij eerst gehuisd heeft. Wann je nog van deze welt wieren, wordt de welt dat eer je leef hebben. Nu zeg je aber nicht van deze welt, wil ik je door een ruit gewählt hebben, en daarom haust de welt je. Denk daaraan wat ik je gezegd heb, en knacht es nicht raten aus zijn haar. Wann ze mij nog gestonen hebben, worden ze je ook nog stonen. En wann ze mijn woord geholen hebben, worden ze je ook holen. Dit worden ze je alle aan mijn nomen zien het halven aandonen, wil ze den niet kennen die mij geschekt heeft. Wanneer ik niet gekomen weer en aan dat gezegd houd, dan houden ze geen zin. Nu bekennen ze niet vergeven er zin te entschuldigen. Wer mij haust, haust op mijn vader. Wanneer ik onje aan niet de werken gedonen houd, die geen andere gedonen heeft, dan houden ze geen zin. Nu behouden ze de je zijnen en hausen doch beid mij ook mijn vader. Aber dat het zo rumkomt als de spruch en er je zaad zegt, ze hausen mij ohne oorzaak. Wanneer de Trister komen wordt, den ik u van vader schenken wil, de waarheidsgeist, die van vader uitgeeft, die wordt van mij je tegnis geven. En wil je van aanvang aan bij mij je waar zijn, moet je ook kun je tegnis geven. Ik heb je dit alle gezegd, dat je niet van geloven erzellen. Ze worden je aan bouwen doen, en er wordt een tijd komen dat ze menen ze doen God en deens wat ze je doodmerken. En dat worden ze doen, wil ze weder mijn voordeel nog mij kennen. Maar ik heb je dit gezegd, dat van die tijd komt, dat je dan door aan denken dat ik je dat gezegd heb. Am Anfang zei ik je dit nog niet, wil ik dan nog bij je weer. Nu aber go ik terug naar dem, die mij geschickt heeft, en keiner van je vraagt mij, wo jijst u haan. Maar wil ik je dit gezegd heb, zei je van hoort en treurig geworden. Maar ik zei je de waarheid, voor je is dat goed dat ik waar ik go, dan wanneer ik niet waar ik go, komt de treister niet naar je. Maar wanneer ik go, wo ik je den schicken. En wanneer die komen wordt, wordt hij de wereld van zin, je rechtigheid en je recht evafieren. Van de zin, dat ze niet aan mij leven. Van je rechtigheid wil ik nu vorder go, en je mij niet meer zijn worden. Van je recht wil de harsche over deze wereld als je recht worden. Ik heb je nog veel te zeggen, maar je kennen dat nu niet verdreugen. Maar wanneer de waarheidsgeist komen wordt, die wordt je de volle waarheid leren. Hij wordt niet uit zichzelf reden, hij wordt bloos dat reden, wat hij geheerd heeft, en wat je zei, wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken, dan hij wordt van meningen nemen, en je dat zeien en duidelijk maken. Alles wat hij voor de haft is ook meent. Daarom zei ik, hij wordt dat van meningen nemen, en je dat geven. Om de korte tijd wou je mij niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn, wil ik nu voordat go. Dan zeiden eenje van zijn jinger en je zeg, wat meent hij daarmee van hij zegt, je wou mij om de korte tijd niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn, en ook, wil ik nu voordat go. Daarom zeiden zij, wat meent hij met de korte tijd? Wie weten niet wat hij ons zeggen wil. Jezus wist dat ze aan jere vragen wollen, en dan zei hij toe aan, vraag je je en je een ander wat ik daarmee meen, want ik zei, je wou mij om de korte tijd niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn? Ik zei je de waarheid, je wou helen en jou mareren, während de wereld zich vrije wordt. Je wou treuren, maar je treuren zal vrijheid worden. Wanneer een vrouw een kind ter wereld brengt, is zij een treuer en weduwe. Dan is de tijd eerst gekomen. Maar wanneer het kind eerst geboren is, is de vrijheid dat ze een kind ter wereld gebracht heeft zo groot, dat ze van al er een treuer verjaart. Doorwein zijn je nu ook treurig, maar ik wil je waarder zijn, en dan wil je je van horten vrijen, en die vrijheid zal je keiner waarnemen. Wanneer de dag komt, wil je mij nog niet meer vragen. Ik zei je de waarheid. Mijn vader wordt je alles geven om wat je aan mijn nomen beden. Maar nu heb je om nust aan mijn nomen je bed. Bed en je wordt in krien, dat je dat aan geen vrijheid veelt. Ik heb beeldspraak gebruikt je dit te zeggen. Over de tijd komt dat ik niet meer aan beeldspraak te je reden voor. Over je dat direct en klaar van mijn vader vertalen voor. Wanneer de dag komt waar je aan mijn nomen beden, en ik zei niet dat ik den vader en jene steed beden woor, dan de vader zelfs heeft je door om leef dat je mij goed zendt en je leven dat ik van aan je komen zie. Ik kwam van vader en zie in deze wereld aan je komen en woor deze wereld waren verloten en terug naar vader gonen. Zijne jinger zeiden toe aan, nu zei wie dat u vrij eruit toe ons reedst en niet meer beeldspraak brokst. Nu zei wie dat u alles weetst en niet nedig haast dat die weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat u van God gekomen bent. Jezus vroeg aan, je leef je dan nu? De tijd komt en is al hier, dat je worden verstreid worden en jeder naar zijn plaats en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd dat je in mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zei, Vader, de tijd is gekomen dat u den Zoon verheerlicht, dat den Zoon die ook verheerlicht, zoals du arm de volmacht over de ganze mensheid gegeven hast, al die dat eeuwige leven te geven, die du arm gegeven hast. dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennen leren. Ik heb die op Eden door dich verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat u mij geeft te donen. En vader, nu verheerlijk mij met die taub, met die heerlijkheid die ik bij die houd eer die welt geschaffen word. Ik heb die mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze welt gegeven hast. Dat waren dienen, en du geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt, wat u mij gegeven hast. Dan die weet, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de wereld, maar voor die du mij gegeven hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die, heilige vader, hol die en die enorme zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die enormen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegonen, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld haast aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid. Dien woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld in je schijkt haast, heb ik aan in de wereld in je schijkt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook door die waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die door eer woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du voorde en mij, en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de wereld dat je leeft, dat u mij geschikt haast. En de heerlijkheid, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze kunnen eens zijn, zoals wie eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat de wereld door aan zijn kan, dat du mij geschikt hast, en dat mijn leven toe aan, zo weer als die leven toe mij is. Voordat ik wel dat zo, dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goed, eie de wereld er een grond houd. O, je raakt ervoor. De wereld heeft die niet gekend, maar ik kan die. En deze weten dat du mij geschikt hast. En ik heb aan met die nomen bekend gemerkt, en word dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast, ook en aan zijn mocht, zodat ik ook en aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge even Kidron tol. Door weer een Gordon, en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, die am verrood, wist ook wo de steed weer. En Jezus traf zich door Völker met zijn jinge. Dan kwam Judas met een kleine groep soldaten en tempelwachter, die hoge priester en Pharisäer am gestalt houden, met letorens, lampen en geweren. Wil Jezus alles wist wat aan bejene woord, ging hij eruit en zei toe aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei toe aan, ik zie die. En Judas, die hem verroden deed, stond daar ook bij aan. Dan als hij toe aan gezegd houd, dat hij die weer, trokken zij zich tregen vallen op de eerd. Dan vroeg hij aan nog eenmaal, nou wem zie ik je? En zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Wanneer je mij zeken, dan loopt deze gonen. Dat het zo erom komt als hij zei, van die du mij gegeven hast, heb ik kind verloren. Simon Peter houdt een schwert. Dan trok hij dat eruit en heeft den hogen priester zijn knecht eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zei Jezus tot Peter, steek den schwert terug in de schacht. Zal ik niet uit dat koffel drinken dat de vader mij gegeven heeft? Dann kämen die Soldaten mit ihren Vierer und die Juden mit ihren Tempelwächter und nehmen Jesus Faust und Bungen an. Sie nehmen am erstens nur Annas, Kaiphas ihnen Schwiegervater, der dort Joa Hugo Priester wir. Dort wir Kaiphas, die Juden den Rot gejeft haut, dort het Gott wir dort ein Mond vor dat Volk durchgemürgt ward. Simon Peter und noch ein anderer Jünger gingen Jesus hinheran. Den Jünger kannten die Hügelpriester, und der ging mit Jesus mit, und den Hügelpriester sind Paulus daneben. Aber Peter stund büten für der. Dann ging der andere Jünger, den die Hügelpriester kannte, rüt, und red mit der, der über der wirkt, und bracht Peter daneben. Dann sagte deren Wächterin zu Peter, bist du nicht auch einer von diesen Mannsine Jünger? Er sagt, nee, ich sie nicht. Will dort keil wir hauden, die deiner an Tempelwächter sich in Kohle vier gemürgt und stunden do arame wurmte sich. Und Peter stund bi an und wurmte sich auch. Der hohe Priester frug Jesus dann nur seine Jünger, auch nur seine Lehrer. Jesus sagte ihm, ich hab frei und open in dieser Welt geredet und hab immer in seine Gogen in dem Tempel gelehrt, wo die Juden taub kommen. Und ich hab nichts am Geheimen gedonen. Worum fragst du mich? Frag die mich gehört haben, die weten, was ich gesagt habe. Als Jesus das sieht, schlug einer von den Offizieren, die durch dich bestunden, an ihm gesagt und sagt, so antwortest du den hohen Priester? Jesus sagt zu ihm, wenn ich eine ungeschickte Antwort gegeben habe, dann bewies mir dort. Aber wenn nicht, worum schleichst du mich dann? Dann schickt Annas am Gebungen nur Kaiphas den hohen Priester. Und Simon Peter stund und wurmt sich ab. Darum sagte sie zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jünger? Er aber verlucht dort und sagt, ich sie nicht. Dann sagt einer von den hohen Priester seiner Diener, ein Freund an dem, den Peter dort Uhr aufgeschnitten hat, sag ich die nicht bei ihm am Gordon? Peter verlucht dort noch einmal und plötzlich dort ab kreide Hohn. Dann leide sie Jesus von Kaiphas num Rechthus. Dann wird alltädig zu Marius. Sie selbst aber gingen nicht am Rechthus ernähren, um sich nicht zu veranreinigen, dass sie das Passamal eten können. Dann ging Pilatus erruht nur an und frug, womit sie diesen Mann beschuldigen. Ihre Antwort wir, wenn er nicht ein Verbrecher wäre, würd wir ihm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die Armen recht am nur jün gesatz. Dann sehten die Juden zu an, für uns ist dort nicht reicht, irgendwem dort zu mögen. Dort es so rumkäme, als Jesus gesagt hat, als er andied, wird für ein dort gestorben wurde. Dann ging Pilatus weiter am Rechthus an und lädt Jesus kommen und frug ihm, bist du der Judenkönig? Jesus sagte zu ihm, fragst du das ut die selbst oder haben andere die von mir vertalt? Pilatus sagt, sie ich ein Jude? Dein eigen Volk und die hohen Priester haben die hier nur mir gebracht. Was hast du gedonen? Jesus sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wann mein Königreich von dieser Welt wäre, würde meine Deine dort losschlonen, da die Juden mich nicht faustnehmen können. Aber nu ist mein Reich nicht von hier. Dann sagt Pilatus zu ihm, du bist dann aber ein König. Jesus sagt, du sagst recht, ich sehe ein König. Ich sie dort zu geboren und in eine Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit anstehen soll. Wer mit der Wahrheit hält, horcht nur mich. Pilatus sagt zu ihm, was ist Wahrheit? Und als sie das gesagt hat, ging er weiter rüt nur die Juden und sagt zu ihm, ich finde keine Schuld an ihm. Aber je habe ich den Mut, dort ich ihr Osten wem losgeben do. Soll ich ihr den Juden keinig losgeben? Dann schrie sie alle zugleich, nicht diesen Mann. Aber Barabbas
1: wie ein Reiber.
0: Dann nahm Pilatus Jesus und lädt ihn verheben, und die Soldaten flachten die Krone von Stachels und saden ihm die auf dem Kopf, und nehmen ihm eine bleibrote Dijk an. Dann sagte sie, wie gerissen die Judenkönig, und schlugen ihm auf den Baken. Pilatus ging nochmal rüt und sagte an, kickt mal, ich bring you den rüt, dort je seinen kennen, dort ich keine Schuld an ihm fing. Dann kam Jesus erruht mit einer Stachelkrone auf dem Kopf und hat eine bleibrote Dijk an, und Pilatus sagte zu ihm, kickt, hier ist der Mann. Als de hoge priester aan deine arm zagen, schreeuwen die, und kriets met arm, und kriets met arm. Pilatus zei, neemt je arm en kriets arm, dan ik vind geen schuld aan arm. De Juden zeiden, wie hebben een gesatz, en nu dat gesatz nu, zal hij doodgemerkt worden, wil hij zichzelf tot Gottes zijn muur. Als Pilatus dort zagen, hier vercht hij zich nog meer, en ging nog eenmaal am rechthuis en vroeg Jezus, wo hij her weer? Aber Jesus gave ihm keine Antwort. Dann said Pilatus zu ihm, redst du nicht zu mir? Weißt du nicht, dass es an meine Kraft steht, die zu kriechen und auch die frei zu loten? Jesus said, du hast überhaupt keine Kraft über mich, wenn die dir nicht erst von boven gegeben worden. Darum haft die mich an deine Hände gegeben haft, die geratere sind. Von dann an trach Pilatus Dono am loszuloten. Aber die Juden schrien träg, wenn du diesen loslatst, bist du nicht den Kaiser sein Freund. Wer sich selbst zum König mögt, es jagen den Kaiser. Als Pilatus dort sah ihn hier, brocht he Jesus rüt, und he sah sich am Rechtsstuhl, der am Steinploster stund, dort sie auf ihre Sprüche Gabata nannten. Dort wird der Tag veraustern, aus der sie reden mögen zum Fast. Ungefähr Klock 12 ab Mittag. Und he sah zu den Juden, kickt, dit es jün König. Sei aber schreien, wach mit arm, kriech arm. Pilatus seht an, soll ich jünen König kriechen? Die hohe Priester sehen, wir haben keinen König, büter den Kaiser. Schließlich gab Pilatus am Hahn, dass sie am kriechen können. Und sie nehmen Jesus und leiden am Wach. Und er drückt sein eigen kriech und ging damit nur einen Platz, den sie Schädelsteed nannten, an Hebräisch Golgatha. Und dort kriechten sie arm an noch zwei andere, arm an der Mäd und an jeder sieht einem. Pilatus schrieb eine Eberschrift und stahl die ab dort kriech. Und das Wort schrieb, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viel Juden lausen diesen Titel, weil der Platz, wo Jesus gekriecht wird, dicht bei Jerusalem wir. Und die wir in Hebräisch, Griechisch und Latinisch geschrieben. Dann sehten die Juden, ihre hohe Priester zu Pilatus, schrieb nicht der Judenkönig, aber dort he seht, he wird der Judenkönig. Pilatus seht, was ich geschrieben hab ich geschrieben. Als die Soldaten Jesus dann gekriegt hauten, nehmen sie Jesus in die Kleider und teilten die ein Feierdeil, für jedem ein Deil, und so auch den Ewerock. Die Ewerock aber wie ein gewebtes Stück ohne Not. Dann sehen die Soldaten einer zum anderen, weil wir den nicht zwei reden, aber lieber lesser tragen zu sehen, wer den haben soll. Dort ist so Wort ausgeschrieben steht, sie teilte sich meine Kleider an und losten über meinen Ewerock. Und dort ist, warum die Soldaten dort deden. Beim Krieg stunden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau, und Marie Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah, und auch den Jünger, den er gut wir, wie er stohnen, seht er zu seiner Mutter früh, kicke mal, dort ist dein Sehen. Und dann seht er zu den Jünger, kicke mal, dort ist deine Mutter. Und von Stund an nahm er in nur sein Haus. Nur her, als Jesus wisst, dass nie alles geworden wir, dass es so rum kommen kon aus der schreiben stund, seht he, mi darst. Dort stund in Gefäß mit Wienedig. Dann nehmen sie ein Schwom und leiten den Fall den Wienedig tragen, speckten den auf einen Stock und hielten am den num Mühl. Und als Jesus den Wienedig gekriegen haut, seht he, nu ist alles vorgebracht. Dann büch he den Kopf auf und geeft seinen Geist ab. Wie dort die Tag, wie an den sie sich für den großen Sabbat reden mögen, und ich habe wollen, dort die Todes am Sabbat am Kreuz hängen sollen, fragen sie Pilatus, ob he die Todes nicht wird loten de Bein brechen, dat die können vom Kreuz genommen worden. Dann kämen die Soldaten und brüchen den ersten de Bein, und auch den anderen, die mit am Taub gekreuzigt wir. Aber als sie nur Jesus kämen und sagen, dort er all gestorben wir, brüchen sie am nicht de Bein. Aber einer von den Soldaten stürk am mit dem Spieß an der Sied, und daran fuhrt Blut und Wotar rüht. Und der dort gesehen haft, haft sein Tegnis gegeben, und weht, dass das so ist. Und er weht, dass er die Wahrheit redt, zodat je ook je leven kennen. Dit wordt zo je donen dat alles zo passiert als je schreven staat. Je zullen aan geen been breken. En op een ander steed, zegt de schrift, ze worden den zijnen, den ze daar gestoken hebben. Aus dit evenweer kwam Jozef van Arimathea, een van Jezus' zijn jinger, die het ook uitvaart van de Juden heimlich met hem hield. En jink no Pilatus en vroeg of hij Jezus zijn lief erop nemen durf. En Pilatus geef hem de vrijheid, en hij kwam en neem Jezus zijn lief. En ook Nicodemus, die verheerde nacht naar Jezus gekomen weer, kwam en bracht 100 pond mirren en een lauwentoopje mengt. Dan nemen ze Jezus zijn lief en wikkelden den met krederie, toop en katoenlurkers aan, zoals de Juden er doodes begroofden. Door wo Jezus gekreuzigd wordt, weer in Gordon, en in den Gordon en niet graf, wo nog keiner binnen gelegen houdt. Wiel dat die dag voor hem Sabbat weer, en dat graf dich bij weer, leden ze Jezus door en aan. En tijdig den eersten dag aan het werk, als het nog diester weer, kwam Maria Magdalena naar het graf en zag dat de steen van het graf weggenomen werd. Dan ran ze en kwam naar Simon Peter en naar den anderen jinger, den Jezus goed weer, en zei toe aan, ze hebben den haren uit het graf eruit genomen, en wie weet niet waar ze aan haan gelegd hebben. Dan gingen Peter en de andere jinger eruit en gingen om het graf. Ze raanden beide, en de andere jinger kon dollar ranen als Peter, en kwam dat eerste om het graf. Hij bekt zich en kijkt door een aan en zag de katoenlurkers door liggen. Hij overjinkt door niet een aan. Dan kwam Simon Peter aan no, en die ging hem graf een aan en zag ook de katoenlurkers door liggen. En dat duurk dat hij aan hem kopje houdt, lag over niet bij de katoenlurkers. Over topje lag op een ander steed. Dan ging de andere jinger, die dat eerste om graf gekomen weer, ook een aan. En hij zag en geleefd dat. Dan ze wisten nog niet dat de schrift zei dat hij van dood opstonden moest. Dan gingen de jinger waar aan huis. Aber Marie stond buiten bij hem graf en hield. En während zij hield, bekt ze zich en kijkt am graf aan. En ze zag door twee engel en witte kleider, einen bij hem kappeneng en einen bij hem feiteneng, wo Jezus gelegen had. Dan zeide zij toe er, vrouw, waarom hielst u? Zij zei toe aan, wil ze mijn haren weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze aan hand gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, draait ze zich om en zag Jezus doorstonen, en wist niet dat het Jezus was. Jezus zei toe er, vrouw, waarom hielst u? Nou, wem ziekst u? Zij dacht dat weer de Gordner, en zei toe aan haar, want du aan weggedrukt hast, dan zei mij waar du aan geloten hast, dan wou ik aan holen. Jezus zei te er, Maria. Zij draait zich om en zei te hem, Rabuni. Dat meint meester. Jezus zei te er, voort mij niet aan, dan ik zie nog niet een napje voor no mijn voder. Aber go no mijn breide en zei te aan, ik wo een nap voor no mijn voder en een jünen voder, en no mijn God en jünen God. Marie Magdalena kwam en zei, de jinge dat ze den haren gezinnen houdt. En dat hij dit toe eer gezegd houdt. Dan den eerste dag en de week, zo overs, als de jinge toop waren, en uit vorig van de juden de deren toe gesloten houden, kwam Jezus een stundmank aan en zeid, vreed met u. Als hij dit gezegd houdt, wees hij aan zijn hang en zijn zied. Dan waren de jinge vrouw dat ze den haren zagen. Jezus zeid nogmaals, vreed met u. Zo als de vader mij geschekt heeft, zo schek ik u. Als hij dat gezegd had, pust hij zijn odem even aan en zei, neemt den Heiligen Geist. Want je irgendwem de zinden vergeven, dan zendt die vergeeft. En wem je die niet vergeven, dem zendt die niet vergeeft. Thomas de tweeling, einer van de 12, wie niet bij aan als Jezus kwam. En de andere jinger, als die hem dat zeiden, dat ze den haren gezinnen houden, zei hij, ik word dat niet leven, wat ik de nagelmol en zijn hang zei, en mijn vingers door en in laai, en mijn hand en zijn zied laai. En om 8 uur werden de jinge waarder bennen, en Thomas weer ook door. Dann kam Jesus, während die deren Teuschlote wären, und stund mit den Mank an und sagt, Fried mit you. Dann sagt er zu Thomas, Reke mal deine Fingers her, und kick nur meine Hang, und reek deine Hand her, und leih die an meine Sied. Und jeft die nicht in Unglauben haben, aber je leib. Dann sagt Thomas zu ihm, Mein Haar und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, Thomas, du lebst nu, weil du mir gesehen hast. Selig sind die, die nicht sehen und doch leben. Sicher deed Jesus noch viel andere Tekens für seine Jünger, die nicht in dit Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, dass sie leben können, dass Jesus der Christus, der Gottessehen ist, und dass sie durch den Glauben an seinen Namen dort leben haben. Nur hier am Tiberischen Meer lädt Jesus sich noch einmal von seinen Jünger sehen, und dit ist, wo er dort deed. Da wären Simon Peter, Thomas der Zweiling, Nathanael von Kana, in Galiläa, Zebedeus seine Sehns, und noch zwei andere Jünger taub. Simon Peter sagte an, ich go fashion. Sie sagten zu ihm, dann kommen wir auch mit. Sie gingen fort erruht, stiegen in Lamm und fuhren los, aber danach kriegen sie nichts. Tidig Samaria stund Jesus am Eva, aber sie merkte nicht, dass Jesus wir. Jesus sagte an, Kinga, hab ihr nichts zu essen? Sie sagten, nee. Er sagte an, schmied ihr naht an der rechte Sied Lamm erruht. Da wo je wat kriegen. Sie schmeiten dort, und dann hauten sie so viel, dass sie dort nicht erruht kriegen konnten. Dann seht der Jünger, den Jesus gut wird, zu Peter, dort ist der Haar. Aus Simon Peter hier, dort der Haar wir, nehm he sich dort Hamd um, dann he wir nörgtig, und sprung am Meer nen. Der andere Jünger kämen mit der Lamm hier raun, und schlappten dort naht voll fersch, dann sie wären mal so 100 Meter vom Eva. Als sie ab dem Lohn stiegen, sagen sie Fisch ab dem Kohlefeuer und auch Brot. Jesus sagte an, bringt doch noch von den Fisch, die je gerot gegräben haben. Simon Peter stieg in den und schlaf dort naht mit 153 große Fisch ab dem Lohn danach. Und mit all den Fisch da binnen, reicht dort naht nicht zwei. Jesus sagte an, nu kommt Frühstück eten. Und doch wirkte sich keiner von den Jüngern an, zu fragen, wer hier wir. Sie wüssten, dass es der Haar wir. Jesus kam, nahm das Brot und gab an dort, und gerot so auch die Fisch. Dit wäre nun das dritte Mal, dass Jesus seine Jünger begegnet, nur dem, dass er vom Tod abgestorben wäre. Aus der ersten Jäten hauten, sagt Jesus zu Simon Peters, Simon Jona, ist deine Leib zu mir geraten aus der anderen Ehre? Er sagt, jo, Haar. Du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sagt, dann weid meine Lama. Er sagt noch einmal zu ihm, Simon Jona, bist du mir Gott? Er sagt zu ihm, jo, Haar, du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sagt zu ihm, weid meine Schob. Dann sagt Jesus das dritte Mal zu ihm, Simon Jona, bist du mir Gott? Peter wird gestarrt, dass Jesus ihm zum dritten Mal früher auf er am Gott wäre. Er sagt zu ihm, Haar, du weißt am alles am, und du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sagt zu ihm, weid meine Schob. Ich sage dir die Wahrheit. Als du jünger wirst, holst du dir selbst den Gott an und jüngst, wo du haben wirst. Und wenn du alle wirst, wirst du die Hänge ausstrecken, und die werden andere den Gott anholen, und die, wo haben nehmen, wo du nicht haben wirst. Dit sagt er am an zu dir, denn ich war für ein Tod, hey Gott verherrlichen wird. Und als er das gesagt hat, sagt er zu ihm, er soll mitkommen. Dann dreht Peter sich um und sagt den Jünger, den Jesus Gott wir mitkommen, die sich auch beim Ovenkost eten an Jesus in der Brust gelehnt hat, und gesagt hat, Herr, wer ist es, der die verroden wird? Als Peter den sagt, sagt er zu Jesus, Herr, was soll ich diesem werden? Jesus sagt zu ihm, wenn ich dort so will, dass er bleiben soll, was er kommt, was geht die dort an? Komm du mit mir mit. Dann ging in ihr Red, Marke Breda, dass dies Jünger nicht sterben wird. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass er nicht sterben wird. Aber, wenn ich dort so will, dass er bleiben soll, was er kommt, was geht die dort an? Dit ist der Jünger, der sein Geteignis hier zu jaft, und der dit geschrieben hat, und wir weten, dass sein Geteignis wahr ist. Und da sind noch viel andere Dinge, die Jesus gedonen haft. Ich nehm an, wann die alle eint um andere wurde geschrieben worden, dass die ganze Welt nicht gerühmt von der Bibel eint. Lieber Theophilus, in mein erstes Buch schreib ich dir alles, was Jesus anfängt zu donen und zu lehren, was an den Tag, als er um Himmel genommen ward, als er seine Apostel, die er sich gewählt hat, durch den Heiligen Geist befohlen hat, was zu donen. Aus seinen Lieden ewig werden, stahlt er sich diese Mann affair, dass er ohne Zweifel war erlebt. Er lädt sich 40 Dörr von an seinen und redet zu an von Dingen, die zum Gottesreich gehirden. An einem Tag, als er mit einem Taub war, befohl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was er vorher versprochen hat, wovon, seht er, Jimmy habe reden hielt. Dann Johann deibt mit Wolter, je aber sollen am ein paar Dörr mit dem Heiligen Geist gedeibt worden. Und als sie sich so taub trafen, fragen sie ihm, Herr, wirst du Israel nu wade ein Königreich herstellen? Hij zei toe aan, dat is niet voor jou, die tijden en dag te weten, die de vader zich en zijn macht bestemd heeft. Maar wanneer de Heilige Geest over jou komen wordt, wordt je kracht krijgen, je wordt je tekenis van mij afleiden, eerst in Jeruzalem, en dan in Judea en Samaria, en dan over de ganze wereld. En als je dit gezegd had, zagen ze aan, dat hij ver aan opgehoven wordt, en er wollt neem am weich, dat sie am nicht mehr sehen können. En während sie am heran kickten, aus hein um Himmel fuhr, stunden wir an mit einmal zwei Männer in witte Kleider, die sehen zu an, je Männer von Galiläa, worum sto je hier en kicken um Himmel? Des Jesus, der von you im Himmel angenommen wort, wort kracht so trig kommen, aus je am habe seinen um Himmel fuhren. Dann gingen sie zurück nach Jerusalem vom Eilburg, der in Sabbatgang von Jerusalem auf ist. Und als sie zurückgingen, gingen sie auf den Bein in ihre Stufen hin, wo sie sich abhielten. Da werden Peter, Johann, Jakob und Andres, Philipp und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakob, Alphaeus ihn sehen, und Simon, Zelotes und Judas, Jakob ihn sehen. Diese werden sich alle einig und schloten sich mit Marie, Jesus, seine Mutter, taub und bleiben beim Beten. An einem Tag, als sie ungefähr 120 Menschen taub werden, stund Peter mitten in ihr an ab und seht, Männer und Brüder. Das muss so herumkommen, als geschrieben stund. So als der Heilige Geist durch Duften von Judas Hosea loten, die ein Führer von dem Wort, der Jesus Faust nehmen. Dann hier wird aus einer von uns geteilt und haut sein Port mit uns taub und diesen Dienst gekriegen. Dies Mann kauft mit seinen ungereichten Lohn und Acker, auf den er einen Tag fern ewer doll voll, dort er fern obplatz dort am de Dorme uit dem Lief schaden. Dit krieg alle Mann zu hören, die in Jerusalem wohnten, so dort sie den Acker in ihrer Sprüche Hakeldamer nannten, dort meint Blutacker. Dann hat steht im Psalmbuch geschrieben, seine Behüsung soll verwillert worden, dort euch keiner benne wohnen wird, und sein Amt soll ein anderer nehmen. Darum hat einer von diesen Männern, die Zeit ewig bei uns gewasst ist, während der Herr Jesus bei uns errüht und anhängigonen ist, von dann aus gehauen anfangen zu deipen, was Jesus von uns genommen wird, mit uns taub und tiegen worden, dort er vom Tod abgestohlen ist. Und sie stahlten zwei Pferde, Josef, genannt Barsabes, den sie auch Justus nannten, und Matthias. Dann beten sie und sehen, o Herr, die du allemals horten kannst, wies uns, wem du von diesen zwei gewählt hast, den Dienst an dort Apostel umzunehmen, dort Judas abgeef, Hand zu gehen, wo er Hand gehirrt. Dann tragen sie Lesser an das Los voll auf Matthias, dann wird er mit den 12 Aposteln mitgeteilt. Aus dem Pfingstag dann kam, werden sie alle taub auf eine Stede, und plötzlich hörten sie, so aus einem Sturm, ein rügendes Gelüd vom Himmel, so dass es am ganzen Haus zu hören wird, wo sie sauten. Dann sagen sie mit einmal Tungen aus von vier, und die sahen sich auf jeder einem von an. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprachen zu reden, ohne aus dem Geist an dort möglich mög. Da wohnten dann in Jerusalem Juden, Gottes ferche Männer, aus allen Ländern unter dem Himmel.

Van Rome. Juden en Matjuden, Kreta en Araba, die heren die in onze spreuk van God zijn grote wonderwerke reden. Verwonderd en verwillerd vroegen ze een den anderen, wat jeft dit nog? De anderen overhouden er een spot door even en zeiden, die hebben te veel wijn gedronken. Dan stond Peter met de aal op en funk met luider stem aan te reden en zei te aan, Mana uit Judea. En al die in Jeruzalem wonen, dit zal je weten, en horicht wat ik je zei. Deze mannen zijn niet doen zoals je denken, dan dat eerst nogmaal klok neer in Samaria is. Dit is aber dat waarvan de profeet Joel reed. God zei, dat wordt in de laatste tijd passeren dat ik mijn geest over alle mensen jete woor, en jene zeens en dag daar worden profetisch reden. Jene jonge mannen worden gezegder zijnen, jene oude mannen worden dreim hebben. En even mannen en vrouwen die mij deinen, waar ik in die tijd mijn geest uitjeten, en die worden profetisch reden. Ik wil boven om hemel wonder donen, en ook tekens ongen op eden, bloed, vier, ruik en damp. De zon wordt zwart diester worden, en de mond rood als bloed. Eie onze haren zijn groter, haarlijker dag voor een dag komen wordt. En wie immer dan den Herrn seine Nomen anroept, zal je raad worden. Je mannen uit Israel, horcht wat ik u zei. Jezus van Nazareth, den man van God, durch den God onge je wonderwerken en wondertekens deed, zoals je zelfs weten. God houdt dat bij zich en zijn plan zo besloten, dat hij je den en haar heng geven wil, en je nemen arm en leiden arm der zinde heng om kriet sneulen en doodmurken. God overwerkt arm vader op en merk arm vrij van alle doodesnood, dan dat we onmeerlijk dat die dood arm holen kon. Dan dooft zeed van arm, ik zag den haren immer ver mij, dan hij is bij mij te raak de hand, dat ik zeker sto. Daarom freit zich mijn hoort en mijn tong reed vrouw, en bovendien wo ik stoflicher en zekere hoop nog ruien. Dan die worst mijn zeil niet bij de doodes loten, en worst dat niet toeloten dat in heil je voorkomen wordt. Die hast mij de weg te leven weten loten, die worst mij en die jegen woord de volle vrijheid schenken. Mana en breder, loot mij gans vrij te u van onze stam voor de doof te reden. Dat die dood en begroofd is, en dat zijn graf hier nog van derde dag bij ons is. Wil hij een profeet weer en wist dat God aan je schworen houdt, dat van zijn ook komen de Christus komen wordt, op zijn troon te zetten, wil hij dit en vooruitzag, reed hij daarvan dat Christus van dood opstonen wordt, en dat zijn ziel niet wordt bij de doodes geloten worden, en dat zijn karper niet voorkomen wordt. Deze Jezus heeft God van dood opgewerkt, daarvoor kan wie alle je tekenis geven. Nu dat God aan bezig te raak de hand erhoven heeft, en van voren den Heiligen Geist gekregen, die hem versproken weer, heeft hij dit uitgegoten, wat je nu heren en zijnen. Dan dooft es niet om hemel gevoren. Hij zei aber, de haar zei te mijnen haren, zet bij mij te raak de hand, wat ik die uit dine fien ne foutbank merk. Daarom zal gans Israel bestemd weten dat God deze Jezus, den je Christen, to beides haren ook Christus gemerkt heeft. Als je dit nu hier den jink en dat te horten en zeiden te Peteren en de andere apostel, je mana en leve breder, wat zal wie doen? Peter zei te aan, bekeert je en dan laat je alle en Jezus Christus in de nomen diepen, dat je de zinden vergeeft worden. Dan wordt God je den Heiligen Geist schenken. Dit is wat God je en jene kinge versproken heeft, en ook al die God ons haar van wie het afroepen wordt. Peter reed te aan nog der maandje ander weet en er moont aan dat ze zich uit dit verdreide geslaag zullen eruit raden loten. En die zijn woord met vrijden aannemen, leidde zich diepen. En den dag worden aan 3000 zeilen toegetaald. En die bleven bestendig en de apostel er leer en gemeenschap beim broodbreken en hem gebed. Dan kwam even alle zeilen de voorricht en derg de apostel worden
fel tekens än vunda gedånen.